0: stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïense betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. De militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phoon. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Fancy Granola 3D. Vaak werd gebruikt het laatste jaar op Radio Veronica onder acties of wat dan ook maar. Hier is er eentje voor Veronica 538. Cornelis Vreeswijk.
1: Veronica, Veronica, verhuis naar 538.

dat heb je goed bedacht. Van 192 ga je naar 538. Laat ons maar rustig varen, wij vinden u wel terug in oktober.

naar 538 in oktober. Veronica, Veronica, een zender op een schip. Vanaf het strand, de duinen, een kleine verre stip, maar groot in

Cornelis Vreeswijk veranderde de tekst van zijn nummer Veronica. En dat werd Veronica 538. Het heeft nooit in de top 40 gestaan, maar ik noemde wel de datum 30 augustus volgens mij. En dat komt natuurlijk omdat we met het 31 augustus gebeuren zijn. Het was 30 september 1972 dat Veronica verhuisde van 192 meter naar 538 meter.

Liv Nobles, The Horse. Det var det var de tune van de Veronica Drive-In Show. Elke avond, na het nieuws van 6 uur, namen de mensen aan boord afscheid voor die dag. En dat deden ze altijd op deze tune. Sing Along Junk van Paul McCartney.

0: Paul McCartney, een sing-along junk. Nummer 1970, die werd gebruikt na het nieuws van 6 uur. Het laatste nieuws van Radio Veronica, want s'nachts werden er geen nieuwsuitzendingen gedaan. Wel weer 's morgens om 7:30. Dan begonnen ze weer met de eerste.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emma Lord.

El Dorado. Het hele instrumentale stuk. 24-00-24. Dat was het Giro-nummer van de Veronica Omroep-organisatie. Waar je lid op kon worden. Het origineel is natuurlijk van de Collectors en daarmee gaan we eruit. Het is, dit was het eerste uur. Hier zijn dus de Collectors en What is Love? En het laatste stuk is ook die saxofoon in de solo. Graag tot zometeen. Dan draaien we allemaal hits uit 1974 die toen in de top 40 stonden of in de tipparade. Tot zo na het nieuws van 8 uur.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. China probeert een van die nieuw gevormde meren in Tibet leeg te laten lopen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. Een nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou met de vieren! It's summertime!
3: Zaterdag 31 augustus 1974 hoorde je dit op 538 meter middengolf om 6 uur 's avonds.
4: De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

0: Twee uur later hoorde je dit op 220 meter middengolf.
1: En met dat geweldig bedankt bedoel ik voor al u, die 4 miljoen luisteraars. U bent het geweest die met lof, kritiek, verzoekjes en het aanvragen van lidmaatschapskaarten ons heeft laten weten dat u er was. En dat u wilde dat Radio Noordzee zou blijven. Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
0: Lop non-stop.

wegen kwam ik hem toevallig tegen. Sprak mij aan en zei: hoe moet dit verder gaan?

Zo, goedemorgen, deel 2. 11 minuten over de klok van 8 uur. Bedankt voor het nieuws en het weer. Een speciale, speciale aflevering van Uit de Veren. Voor 28 augustus 2026. Wij gaan terug naar 31 augustus 1974, het einde van de zeezenders Radio Noordzee en Radio Veronica en Radio Atlantis. Vandaar nu muziek uit de top 40 en de tipperade van 1974. En uit de tipperade hoorde je net twee die de top 40 niet gehaald hebben, want dat zijn we toch gewend hier. Old Friend Goodbye van Teach-In. Leven van Ben Kramer. En nu draait er eentje die wel in de top 40 stond. Lekker stukje rock. Van de formatie The Sweet.

nummer 7 in de top 40. Die Veronica top 40. De laatste Veronica top 40 die ook ooit is uitgezonden op 538 meter. Ik maak er wel een zootje van vandaag. Gepresenteerd natuurlijk door Lex Harding. En later ging hij door als de Nederlandse top 40. En toen later kwam hij donderdagmiddag op de radio bij de Tros met Ferry Maat, die van de Radio Noordzee overkwam. En deze kwam nieuw binnen op nummer 37. All the best, and it keeps right on a hurting.

0: gaan wel lekker kriskras door de top 40 heen. Maar we draaien wel de hele top 10, heb ik gezien. Al de 30 wordt hier op nummer 37 nieuw. It keeps right on a hurting.
1: Countdown. 7, 4, 7.
2: Dit is Radio Emmeloord op 1470 AM, DAB+ en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
3: Hallo.
4: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
3: Hallo.
0: De kennismaking met Donna Summer. En stond toen op nummer 2, The Hostage. Hier, Radio Emmeloord.

allereerste grote hit van Donna Summer. In 1974 hoorde je de Hostage en die stond toen op 31 augustus 1974 op nummer 2 in de top 4. En deze stond op nummer 10, de Wall Street Shuffle van 10cc.

0: nummer 10 in de top 40. The Wall Street Shuffle van 10cc. Toen nog in de oude samenstelling. Eric Stewart, Graham Goldman, Lol Cream. En er was er nog één. Ik kom er zo niet op. Maar misschien zometeen, want we zijn nu toe aan wat anders.
1: Dit is Radio Emmeloord, het zomertrio.
0: Dat gaan we wel gewoon doen natuurlijk. Maar we draaien de zomerhits van 1974. We beginnen met eentje van de Rubettes en Sugar Baby Love.

dans les dents. Rock Your Baby van George McGray op nummer 1. En dan hadden we er nog eentje en die stond ook in de top 10. En dat was Sugar Baby Love en die stond op nummer 9. Dus nog net in de top 10. Dat was het zomertrio voor vandaag.

0: Wings en Band on the Run hoor je als eentje uit een top 40 van 1974, 31 augustus om precies te zijn.
1: Uit de vieren met Freek de Vries.
0: En die draait er eentje van Albert Hammond, ook uit de top 40.

0: prachtig nummer van Albert Hammond. I don't want to die in an air disaster. En daarmee stond hij op nummer 8 in de top 40. Die datum. Die datum die in onze herinnering blijft gegrift.
1: Yesterplay.
0: En deze stond ook in de top 10. Paul De Vinci. Je hoorde hem net al in Sugar Baby Love. Hier is die solo. Your baby ain't your baby anymore.

0: Nou, die uithaal, die hoorde er toch nog even bij. Paul Da Vinci en Your Baby Ain't Your Baby Anymore op nummer 5.
1: Now this here's the story of Abigail Rockin' Blast.
0: Dit is nummer 4. Van Marcy Mutt. En Rockin'.
2: This one's chillin'.

die stond op nummer 4. We hebben de hele top 10 gedraaid. En ja, het is ook tijd om afscheid te nemen nu. Want we hebben er nog eentje klaarstaan. Daar konden we niet omheen. Dat is de nummer 12 uit de top 40. Die hoor je zo meteen. Bedankt voor het luisteren naar deze speciale uitzending van Uit de Veren. Volgende week zijn we er weer met een gewone reguliere. En ook weer om even over 7 na het nieuws en weer. Zometeen veel plezier met de andere programma's van Radio Emmeloord. En een prettig weekend en bedankt voor het luisteren, zoals ik dus al zei. En hier konden we niet omheen natuurlijk. Dit is de laatste voor vandaag. Peter Koelewijn. Veronica, sorry. Tot volgende week vrijdagochtend. Hoi.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. En bij het meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt.
2: President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt.
3: Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend.
4: En bij het meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars.
5: Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt.
6: De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden.
7: Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. En bij het meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De onvergetelijke hits van toen.
0: Ken je ze nog?
2: De muziek uit je jeugd.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: que tú, vos un requito como tú. Que tú, y borrequito como tú. Yo sé más que tú, y más que tú, que tú, y borrequito como tú. Sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz, borrequito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz, borrequito como tú.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er altijd tegen.
3: Luisteraars, recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En wij doen het allemaal vanuit de studio nummer 2. De heerlijke muziek van toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen trouwens, hè? De Borrequito van Pere. Verderop in de show, in het programma Aandacht voor de zeezenders van toen, door middel van een lieveling of een sureshot, een alarmschijf, een treitenschijf. We weten het nog niet. Dat doen we straks. Daar gaan we straks eventjes voor zitten. En dat hoort u dan wel verderop in het programma. De heerlijke muziek, zoals ik al zei, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En we beginnen in het jaar 1900 en...
6: 1965.
5: Dat is een hele mooie deze van de jonge Rascals. Heerlijke muziek zo in het begin van het programma met Grooving.

is wel mooi, 1965. De Jong Rascals met The Grooving. Onder het motto Veronica moeten blijven noemen die mooie van de Love Affair. Hier zijn ze. Maar deze keer doen wij de Italiaanse uitvoering, de Love Affair en Alice. Oftewel de Rainbow Valley.

vind hem mooi, ik vind hem prachtig en ik zing hem lekker mee. En heel veel luisteraars zingen gewoon de tekst mee van Veronica. Veronica moet blijven. De Love Affair was dit. De Italiaanse uitvoering van de Rainbow Valley. Kennen we deze nog? Dit is er een van Richard Harris met de MacArthur Park.

0: programma even worden onderbroken.
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ja, vast de enige niet.
2: 1968.

mooie van DNR met Prins in de mono-versie. Draaien we deze vanaf de pick-upjes hier. Come a little bit closer. Kennen we deze nog? Ja, waarschijnlijk wel, maar we doen het in het Zweeds deze keer. Hier is de formatie ABBA.

gingen op de Franse Tour met de Franse Wazard die Comment te dire adieu. En van de Franse Tour gaan we over naar de Duitse Tour. We gaan even meezingen op zijn Duits met Imca Marina met de Viva España.

Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen deze aan het meezingen zijn met Imca Marina, met de Eviva Espanja. Zoals ik al zei in het begin van het programma, aandacht voor de zeezenders van toen. Hier is een Caroline Sjoerdsjat.

Ik heb het 1977, een van Elvis Presley met de Moody Blue. Als we het nou over radioplaten hebben, dan is dit er zeker in. Veel gedraaid toen de tijd op de zendschepen Miamico en de Magdalena. Ik heb het over de Macduff Dimension met PS I Love You.

Dus het blijft een echte radioplaat of niet? Soms deze van de MacDuff Dimension met PS I Love You. We gaan bellen, we gaan bellen. 1976 hier is Trinity.

Mooi of niet zo'n lekkere disco knalplaat van Boniem met Mabik. We doen even de klokken luiden. Het is een geweldige zingel van de formatie Hurricane met From the Underworld.

Love Potion nummer 9 van de Clovers uit 1959. Alweer wat een tijd geleden. Dat was het eerste gedeelte van het programma. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had een broze gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Met zijn overlijden volgt zijn 53-jarige zoon Hakon hem op als nieuwe koning van Noorwegen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar greep toch niet in. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Gouwe Ouwe Show.

hartelijk welkom allemaal in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een prachtplaat om mee te beginnen, of niet? De Casuals met Jasmine. Dit is ook mooi deze. Komt ook uit het jaar 1967. Oftewel, wij houden stand. Veronica moet aan land. En dat werd gezongen toen het heet door Patricia Pai, het jingeltje van Veronica. De formatie Cream is hier in de show. De Gouden Oude Show met White Room.

niks te veel gezegd. Wat een geweldige muziek hier in de gouden oude show van de formatie Queen. Met de titel The White Room. The White Room. De Witte Kamer, zullen we zeggen. The White Room. Ongeveer is dat. Ja, je moet het ruim vertalen tegenwoordig. Ook nog uit de jaren 60. Hier zijn de Cats.

wel een kort nummertje van The Cats met Vive l'amour. Nog in 2 minuten, ja. Rustige muziek nu in het programma Cliff Richard met The Shadows met All My Love.

mooi of niet om deze van Cliff Richard samen met The Shadows met Oh My Love. Tijd voor een heerlijke zomerse plaat. Toen de tijd veel gedraaid op Miamigo International in het programma Baken 16. Weet u dat nog? Valt er al door even af de Noordzee tussen 12 en 2.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

is toch een mooi of niet soms van Queen met de Killer Queen. We gaan naar het jaar 1974 in die gouden oude show. De formatie Wings. Kennen we deze nog met Let 'Em In?

ze mooi of niet, deze van de Tremolos in dit jaar. 1967, alweer wat een tijd geleden. En dit komt ook uit 1967, hier zijn de Five Americans.

was het een oudje of niets om deze Sparkly and Our Gang Sunday Will Never Be The Same. 1973 hier in de show, de gouden oude show, kennen we deze nog? Dat is een hele mooie uit 73 alweer inderdaad.

vind dat zo'n lekkere zwijmelplaat. Ik zit een meter neurien of niet. Soms ik denk de luisteraars ook wel van de gouden oude show. Deze heerlijk uit 1973 alweer met de Sweepers. Met de Harlem Song. Ook uit hetzelfde jaartal. De man van Forever and Ever. My Friend the Wind. En ook deze knaller van de hit. De Schönes Mädchen aus Arcadia. Hier is Demis Roussos.

0: toch geweldig, deze plaat, of niet? Deze van Demis Roussos hier in de show. Ah, met de schönste Mädchen aus Arcadia.
1: Met Tom.
2: Met Gerda. Weet jij hoe ik in het bezit kan komen van zo'n ontzettend goede Veronica-poos?
1: Ja, dat weet ik. Worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24-0024 ten name van Veronica Hilversum. Binnen enkele weken ontvang je dan gratis een ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24-0024.

is een mooi of niet om deze van Sheriff Dean met Do You Love Me. We gaan op de Duitse tour. Kennen we deze nog van Cindy Umbed, Wendy Rosen der Bloemen in Malaga.

0: Ja, dat is toch leuk om mensen een schöne deutsche Schaplatte zu hören, oder nicht? Ja. Das waren von Cindy und Bert, wenn die Rosen erblühen in Malaga. Ja, Olle, inderdaad. Dankjewel, Cindy und Bert.
1: Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: De allerbeste classics.
0: Het zal een van de laatste platen worden in de show voor deze.

als een Franse Nederlander, of de Nederlandse Fransman, zoals u wilt, zoals u wilt. Ik heb het over Dave met Dansé, met een al slechte timing te graven. Ik kan er nog één doen. Ik dacht net de laatste met Dave, maar dit is echt de laatste.

0: En Pieter en Gordon, dat was de laatste in de aflevering.
1: Het is 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden na een verslechterde gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat al sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Zijn opvolger is zijn 53-jarige zoon Hakon. Willem-Alexander, Maxima en Beatrix reageren intens bedroefd op het overlijden van de Noorse koning. Ze herinneren zich zijn liefde voor zijn land en hun gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij en het is onzeker of het grondwater voor het voorjaar voldoende is aangevuld. Nederland is voor ongeveer 60% van het drinkwater afhankelijk van grondwater. Door de toenemende droogte grijpen volgens experts ook boeren hier steeds vaker naar terug, terwijl maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken momenteel ontbreken. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar besloot toch niet in te grijpen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Nick Offringa.

dat was ABBA, de Dancing Queen. En op deze vrijdagmiddag wens ik een hele goede middag voor alle luisteraars via DAB+, Midgolf en online. En ook Theo van Steenbergen, Kees Koopman, Paul Vermeulen, Mark van Amstel en Wim van der Water.

Peter Koelewijn, Veronica, sorry, 31 augustus 1974. Radio Veronica en Radio Noordzee gingen uit de lucht. Maar het is natuurlijk typisch, want die wet is pas op 17 september 1974 ingegaan. Want toen werd die gepubliceerd in de Staatscourant. En pas dan is een wet geldig. Dat houdt dus in dat zowel Veronica als Noordzee tot 17 september door hadden kunnen zenden.

Ja, ik zie je nog in Van Oekels discohoek. Donna samen met de Hartjes. En Annelies bracht net lekkere krentenbollen en kannemelk. Dankjewel, Annelies. En iedereen smakelijk eten.

Trio Helleniek met de dans, de La Danse de Sorba, oftewel de dans van Sorba. En stond tweemaal in de Veronica Top 40, één keer in 1965 en ook nog een keer in 1974. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Diana Ross en de Supremes, Baby Love 1984. En daarvoor hoorde u Dave met, eens even kijken hoor, Danser Maintenant. En Dave is volgens mij in 67 ook discjockey geweest bij Radio 227 op de Laissez-Faire.

Ja, was weer een mooie videoclip van Rod Stewart. Do You Think I'm Sexy? En ik heb op Facebook vandaag, bij de aankondiging van dit programma's, twee foto's op Facebook gezet dat ik in de Noorderenij zit in de studio. En de ene foto is 2 jaar oud en de andere is 50 jaar oud. Dus kijkt u maar eens bij mijn posting op Facebook.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, mooi of niet mooi, Rolling Stones, It's All Over Now. Dat singeltje heb ik gewoon thuis helemaal grijs gedraaid. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Het draaide ik natuurlijk speciaal voor Roger de Groot. En een hele goede middag vanuit deze studio voor Jan Oosterveen, Jaap Schut, Hans van Dijk, Aukje Zuidema en Dikkie Denkers. MUZIEK

Ik bedoelde eigenlijk de Nederlandse versie, maar goed, ik heb de Engelse gepakt. Maakt ook niks uit verder. Circus, Beer or Sangria. En binnenkort hebben wij een bijeenkomst, 10 jaar Radio Emmeloord. En dat is op zaterdag 5 september tussen 1 en 5. En dat is in Buurthuis Espelevaat, Atlantische straat 18 in Emmeloord. Dus volgende week zaterdag 5 september, 10 jaar Radio Emmeloord. En dat is dan tussen 1 en 5, Buurthuis Espelevaat.

Albert Hammond, I Don't Wanna Die in a Air Disaster, mooi nummer. En dat allemaal uit de top 40 van 31 augustus 1974. Dat waren nog eens tijden, maar wel 52 jaar geleden.

De tune van Joost de Draaier. Hij begon bij Veronica 's middags om 4 uur. En later werd dat 's avonds om 7 uur. En in de winter kon ik het amper ontvangen, want dan hoorde ik wel 5 stations door elkaar.

Ja, dat is ook weer zo'n singeltje wat ik helemaal grijs gedraaid heb. Soms wel 5 keer achter elkaar. Prachtige stem, Sam Cooke, Twist in the Night Away.

Ja, dat klonk 1963 vanaf de Borkum Riff. Dat was de programmaleider van Veronica, Tony Vos. Het wordt een zwoele, zotte zomer. Een Nederlandse vertaling van het nummer van Nat King Cole.

Little River Band. En het was het dan weer voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug volgende week. Ik wens u nog een heel prettig weekend. En graag tot de volgende keer. En om 2 uur Peter de Wit met een top 40 van 50 jaar geleden.

0: Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: 27 augustus in het jaar 1971, vrienden, 50 jaar geleden. De top 40 van 50 jaar geleden hier op Radio Emmeloord. Don't Let It Die. 6 nieuwe binnenkomers en de allereerste nieuwe binnenkomer hoorden we meteen op nummer 40. En op nummer 39 vinden we ook al een nieuwe binnenkomer. Het was Hurricane Smith.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

is een top 40. 3 nieuwe binnenkomers. Er zijn 6 nieuwe binnenkomers. En ze alle 3 op een rijtje gehad. Don't Let It Die van Hurricane Smith. Listening to Mozart van Walter Scott. En Mojicana Shalali van Heino. 3 nieuwe binnenkomers op een rijtje in de top 40 van 50 jaar geleden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord via DAB+. www.radioemmeloord.nl. En via onze vrienden inderdaad uit Kolenbeswaag. Keurig netjes op de Middenhof. Radio Nostalgia, een gezamenlijke uitzending van Radio Emmeloord en Nostalgia uit Kolenbeswaag. Ik heb het al vaker gezegd, daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. Een plaat die op de terugweg is in de 7e week notering is van George Baker samen met Selection. Dit is Tonight op 37.

van onze vrienden in Kolommerswaag. Want daar houden ze wel een beetje van dit soort muziek op de middengolf. DAB Plus vanuit Emmeloord op Radio Emmeloord. De middengolf via onze vrienden van Nostalgia. De top 40 van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord en Radio Nostalgia. Een gezamenlijke uitzending. De gebroeders Brouwer op nummer 34, vorige week nog op 36 in de 15e week. Radio Veronica, top 40.

10 minuten dan. Geef me 10 minuten van je tijd op. 33 afkomstig van 31 betekent wel dat hij aan het zakken is. In de derde week notering de top 40 van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord. 5 minuten voor 3:30. Je staat dus afgestemd op DAB+. En hoor je ons in Friesland of in Groningen of in Duitsland, dan zit je waarschijnlijk te luisteren naar de middengolfuitzendingen van onze vrienden van Radio Nostalgia. En dit programma komt dus mede tot stand dankzij deze...

handen wel, maar het is wel voorbij voor hem. Uli Martin op nummer 30, 5 plaatsen verlies in de derde week. Notering vorige week op nummer 25. U moet wat doen, het is voor Monica. Of ik moest wat doen, ziet hij eigenlijk. Hè? Nou, later werd het u moet wat doen, het is voor Veronica. Aha, dat was in 1973, vrienden. Radio Emmeloord, DAB+, Radio Nostalgia, lekker op de Middelgolf, oud en vertrouwd. Fijn dat je erbij bent. Mocht je ons een reactie willen sturen, ga even naar de website www.radioemmeloord.nl. En daar kan je dus gewoon even een berichtje achterlaten. Je kan ook via telefoon 0650 3x5 3x0, maar dan alleen via WhatsApp als je het niet erg vindt. 0650 3x5 3x0.

seatbelts, fasten seatbelts.

1971. In 1966 gingen we met de Apollo naar... Was het naar Mars of naar de maan? Ik heb geen idee trouwens. Maar zo lang geleden. En als ik dan deze plaat hoor, dan denk ik ook van... Oh, heerlijk jongens. Mr. Astronaut. Stationair op nummer 27 in de derde week notering. Oscar Harris en de Twinkle Stars. De top 40 van 50 jaar geleden. Ja, hij klinkt echt waanzinnig. Hoort toch al die ruimtegeluiden? Dat vonden wij toen waanzinnig spannend allemaal. En tegenwoordig denk je van, jongens, dat maak je gewoon op je computertje, deze muziek, ja.

Er komt een meneer binnen en die zegt van, je hebt een plaatje overgeslagen. Is dat zo? Is dat zo? Dat nummer 24 afkomstig van 14 in de 11e week notering. Coco van de Suite op nummer 25 afkomstig van 16. Na 8 weken Radio Veronica Top 40 Get Down and Get With It. Die heb ik dus niet gedraaid inderdaad. En hiervoor hoorde je op nummer 26 afkomstig van 24. Ook een plaat die dus richting de verkeerde kant gaat eigenlijk. Twee plaatsen verlies in de derde week notering. Joe Cocker en High Time We Went. Nou, hij gaat dus wel, hè.

daad bij het woord. Ja, zo klinkt dat helemaal perfect. 4:05 hier op Radio Emmeloord DAB+. Radio Nostalgia vanuit het mooie Kolmerswaag in Friesland. Fijn dat je erbij bent. En daar vandaan worden we uitgestraald op de Middengolf. En zijn we te ontvangen tot in de Groningen en Duitsland. Oh. Wat zeg je nog verder? Stoot die zender een beetje op, man. Kom op, kom op, kom op. Moet kunnen. Oh, dat mag niet.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid van een heerlijke plaat op nummer 20, 12 weken lang in de Radio Veronica Top 40. 7 plaatsen verlies. Vorige week vonden we dit nummer op nummer 13 dus. Rumba Tamba van Martin Wilms, samen met zijn orkest. Een hele gezellige, leuke plaat op Radio Emmeloord, DAB+, en via Radio Nostalgia vanaf Kollumerswaag. Heerlijk op de middengolf, oud en vertrouwd. En we zijn blij met alle luisterrapportjes die we hebben binnengekregen vanaf de middengolf. En we komen ver, hè? Ja, die antenne is hartstikke goed. Perfect, jongens. Het is een minuut of 4:05 geworden. Nog tot 6 uur horen we ze allemaal op een rijtje.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de hit.

toen waarzig bij Mekander. Mout en McNeil, oftewel Willem Duinen en Sjoukje Hoijmaijers. Hij is eigenlijk Mackie McNeil, bekend van die prachtige plaats Terug naar de Kust, maar die zou pas in 1976 worden uitgebracht. Hey, You Love Me, dat gaat hartstikke goed. Of dan met Superstip gestegen, 20 plaatsen winst vorige week. Binnenkomen op nummer 38 in de historische top 40, de top 40 van 50 jaar geleden. Doorgestegen naar nummer 18. Ik moet eerlijk zeggen, ik was deze plaat een heel klein beetje vergeten. Maar nu ik hem terug hoor, denk ik van, toch een hele leuke plaat. En fijn dat ze hem horen hier op Radio Emmeloord in die top 40. Dus van 28 augustus 1971. Radio Veronica stond uit vanaf de Noorderney op de 192 meter in de Middengolf. En op de 220, de grote 220, hoorde je Radio Noordzee.

0: 1971 with Love, Peace and Good Music. George Harrison in de tweede week, noteerde ik vorige week nieuw binnen op nummer 30. Met een superstip doorgestegen naar nummer 15. Bangla, Bangla, Bangladesh op Radio M. Wordt een minuut of 8 voor half geworden alweer. 8 minuten voor half 5. 1971. En dan denk ik natuurlijk weer van... Oké, die zendschepen lagen voor de Nederlandse kust. Radio Veronica, Radio Noordzee. De 220 meter in de middengolf. En de Nederlandse overheid had zoiets van... Radio Noordzee komt erbij. Wat moet dat allemaal, hè? Zo'n onverkwikkelijk verhaaltje met een bomaanslag. Daar zou ik me niet te veel aandacht aan gaan besteden. En Radio Veronica begon met een soort van charme-offensief. Luister maar eventjes.
1: En hier is weer een oude zeezenderherinnering.

zei je vroeger altijd, hè, je mag buiten honger krijgen zolang je maar thuis eet. Of niet zo zeer. Paul McCartney en Linda McCartney en Eat at Home in de Nederlandse top 40. De Radio Veronica top 40. In de vierde week notering is hij toch helaas aan het zakken. Vorige week nog op nummer 10, deze week op nummer 13. Oftewel drie plaatsen verlies voor deze toch wel mooie plaat. En daarvoor hoorden we Veronica van Veronica. Uiteraard met een behoorlijke stip gestegen in de tweede week notering. Vorige week binnengekomen op 21. Doorgestegen naar nummer 14, Veronica. Veronica, u moet wat doen. Het is voor Veronica. We konden lid worden van de Veronica Omroep Stichting destijds. Hè? De Veronica Omroep Stichting. De VOS.

denk ik meteen aan de Ross Revenge of de MVB Amico. We're rocking all over Europe, Riders on the Storm, The Doors. Uit 1971, dat is al 50 jaar geleden, stond deze plaat in de Nederlandse top 40, de Radio Veronica top 40. Na 5 weken was de hoek een beetje op, want hij staat op nummer 10. Vorige week nog op nummer 7, oftewel 3 plaatsen verlies voor deze prachtige plaat. We blijven hem gewoon draaien hoor, in de koffieradio Riders on the Storm. Terwijl het op dit moment best zeer redelijk weer is in Nederland. En in Hongarije is het ook best aardig weer. Want we zitten op dit moment in Tisza Igar, Hongarije. En dat is ongeveer 1600 kilometer vanaf Emmeloord vandaan. Dat is ongelooflijk hè. Kosten nog moeite zijn gespaard om dit programma bij u in de huiskamer te brengen. Goed, verder met die top 40 van 50 jaar geleden. Op nummer 9, afkomstig van 12 in de vierde week notering. We Shall Dance, de Mies.

Zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.

minder snel dan in eerste instantie gedacht. Prachtige plaats van Sandra en Andres op nummer 8. Vorige week op nummer 9 in de derde week notering Wish You Damn. Een oud alarmschijf Radio Emmeloord DAB+. En via de Middenhof vanuit Kolmerswaag in Friesland. En daar zijn wij dus prima te ontvangen in Friesland, in Groningen, Drenthe, Overijssel. Er krijgt zelfs luisterrapportjes binnen vanuit Duitsland. Blijf lekker doorgaan. 0650 3x5 3x0. Het liefst alleen maar via WhatsApp. Is de Blasemlady van Chuck.

Zo'n beetje de voorlaatste plaat in het tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord, de top 40 van 50 jaar geleden. Pour un fleur. 4 weken lang in de Radio Veronica top 40. Nou, het alarm schijnt vorige week op nummer 3, deze week op nummer 4. Dat is jammer hoor, jammer. Wat mij betreft wel richting nummer 1 mogen stijgen. Want ik vind het gewoon een hele gezellige, leuke, vrolijke plaat. Uit 1971 Radio Emmeloord op DAB+. www.radioemmeloord.nl. Maar ook via onze vrienden van Radio Nostalgia. In het mooie Kolmerswaar in Friesland. En daar ben ik blij mee natuurlijk. Hè. Live vanuit Tissa Igar is dit de top 40 van 50 jaar geleden. Met op nummer 3 The Cats. Het nummer heet The One Way Wind. Vorige week op nummer 4, deze week op nummer 3. In de 5 weken top 40.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jette ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld, na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: hier uit volle borst meegezongen, Manuela. Ach ja jongens, Jacques Herbst staat weer op nummer 2 in de vaderlandse hitlijst, oftewel de Radio Veronica Top 40. 10 weken stond deze plaat al in de Top 40. Op 28 augustus 1971 op Radio Emmeloord DAB+. Dat je erbij bent, het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid, dat zeg je.
1: Manuela.
0: Ja, zeg maar, Manuela.
1: Manuela.
0: Manuela. Als ze luistert niet meer. Ach jongens, dat komt al vaker voor bij vrouwen, toch?
2: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: Op de zaterdagmiddag draaien we wat meer bijzondere muziek. Oftewel de tipparade van 50 jaar geleden. I just wanna celebrate. Ah, wat wil je dan, jongens? I just wanna celebrate. I just want to celebrate a rare earth. Nieuw binnen in de tipparade van 50 jaar geleden. De tipparade van 28 augustus 1971 uitgezonden op Radio Veronica. 192 meter in de middengolf vanaf het zendschip de Noordernij. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord op de zaterdagmiddag op vrijdagmiddag in de herhaling. En we hebben nog veel meer van deze bijzondere platen.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.

Now, tell her you love her. Don't do to your mom what I did to mine.

grote vraag is natuurlijk, heb je ook een overhemd aan met reutjes, oftewel een geruite overhemd? John Denver. Country Roads, Take Me Home. Vrienden, het is een minuut of 5:57 geworden alweer. En mocht je meeluisteren via de machtige zender van de Radio Nostalgia op de Middengolf, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er wat veding op zit. Laat het gerust even weten. 0650 3x5 3x0 0650 3x5 3x0 voor een luisterrapportje voor onze middengolffrequentie. Radio Nostalgia, dit is de top 40 van 50 jaar geleden in de gezamenlijke uitzending van zowel Radio Nostalgia als Radio Emmeloord.

denkt natuurlijk van deze plaat ken ik helemaal niet. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Vorige week op nummer 21, deze week op nummer 22. Dat is één plaats verlies voor de Flying Burrito's. Flying Burrito Bros in de derde week. Colorado, de tipparade van 50 jaar geleden. 28 augustus 1971 op Radio Emmeloord DAB+. Oud en vertrouwd op de middengolf via onze vrienden van Radio Nostalgia. Een gezamenlijke uitzending vandaag. Als je niet denkt, wat hoor ik nou toch op de middengolf? Nee, wij zijn Radio Emmeloord. En we doen het dus samen met Radio Nostalgia vanuit Kolmerswagen in het mooie Friesland. En die zender staat boven kleigrond, dus we zijn heel erg ver te ontvangen.

Elke zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.

0: Jules de Korte. Hallo, koning onbenul. Zou het over prins Bernhard gaan? Prins Bernhard junior. Ja, over onbenullen gesproken. Of mag ik dat niet? Ja, dat mag ik wel zeggen hier op Radio Emmeloord.
1: Hé,

0: hitparade Voi Voi Pere. Wat zeg je? Ja, ik vind het een hele leuke plaat. De tipparade van 50 jaar geleden. En je hoort hem hier gewoon bij ons.
1: Espera momento.
0: Op Radio Emmeloord.
1: Espera momento. Espera momento. Voi,
0: voi. Ondertussen komen er nog steeds luisterrapportjes binnen via 0650 3x5 3x0. Bel je vanuit het buitenland of app je vanuit het buitenland. Plus 31 650 3x5 3x0.

week nieuw binnen in de tipparade op nummer 12. Lekker doorgestegen. En deze week de alarmschijf voor Sandy Coast. Er komen uit Schravenhaag Hotel Den Haag. Just a Friend, zo heet het nummer. Tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord, op DHB Plus en Radio Nostalgia. Het ruikt nog een paar plaatjes tot het tijd zijn van 6 uur. En ik wil je uiteraard bedanken voor het luisteren.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstol werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jette ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

We zijn een grote familie en ik heb al mijn zusters en broers meegebracht. Sister Sledge vandaag als opener in deze 238ste Hit Riders on Friday.

Hey, hallo, het is 4,5 over 5 uur en hier zijn we dan terug. Ja, ik zei ze net al, de 238ste Hit Riders on Friday. Dat begint aardig op te lopen toch wel, als je weet dat we op de 250ste iets speciaal in petto hebben, waar we weten toch niet goed van eigenlijk. Dus aan jullie misschien de keuze, aan jullie een beetje, om suggesties door te geven via onze chat op onze Facebookpagina, wie weet, ja. Ik bekijk het allemaal, ik kijk het tegemoet wat jullie voorstellen dat we moeten doen op onze 250ste uitzending. Want dat is toch wel een heel speciale uitzending. En als ik even moet tellen, ja, we zijn er maar een goede 12 afleveringen meer van verwijderd eigenlijk. Wat is nu 12 weken, Jos? Dat zijn kleine 3 maanden. Het gaat snel hoor, ja. Nee, dat van ons aan. Vandaag al aan onze laatste uitzending bezig voor de maand augustus van het jaar 2026. Kijk eens aan, we schuiven stilletjes aan op. We gaan naar de herfst toe. Ja. Ook al zitten we nu nog in onze zomerprogrammatie. Maar je voelt het als je buiten komt. Het is al ietsje frisser aan het worden s'avonds. Zo die warme, zwoele avonden, die zijn we wel kwijt intussen. En wat we dan wel krijgen is af en toe zo'n warmte-onweder. Ja, dat hoeven we eigenlijk ook niet elke week te hebben, nee. Want dat maakt alleen veel miserie los. Zit zo slecht, mocht dus de boel vandaag hier openen. We are family. Ja, we zijn één grote familie. Dat heb ik ook teruggemerkt deze week. Als we de keuzeplaat van de luisteraars online hadden gezet. De suggesties, toch althans. En dat doen we altijd op dinsdagnamiddag, dinsdagavond. En jullie hebben daarvoor weer massaal gestemd. Waarvoor dank trouwens. Ook niet te vergeten bedankt te zeggen aan onze voorgaande collega's. Het is al een leuke dag Hit Radio, Hit Muziek geweest overal. En er komt nog een heleboel op ons af. Maar wij zijn alvast bij jullie tot vanavond 7 uur. Laatste vrijdag van de schoolvakantie in Vlaanderen althans. Want in Nederland is men al terug bezig aan het nieuwe schooljaar. En ik weet niet hoe het zit in Wallonië. Ik vermoed dat ze daar ook een weekje vroeger gestart zijn al. Dus daar zijn ze al bezig van maandag jongstleden. Ja, de Vlamingen doen er nog een scheepje bovenop. Dus 8 weken willen zij en niks gaat daar aan vooraf, zeg maar. En dan zeggen we nog, ja, zwaar beroep. In het onderwijs staan, ja. Ja, wat is een zwaar beroep? Ik ga er niet over uitspreken.

0: het is wel een zwaar beroep dat voor de klas staan. Rijden we maar aan Steve Warburg.
1: Dames en heren, welkom aan boord van Hitriders, vlucht 707 op...

0: Oh, wat een geweldige sound, toch wel, Jimmy Bohorn. Come on, let's do it, let's dance across the floor. Ja, wat moeten we nog allemaal doen?
1: Dit is Hit Riders, elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen al de hits horen hier. Hit music and more.
2: We got it together, didn't we?

0: first, you're the last, my everything. Yeah, I need you so.
1: You and me, man.
0: Yeah. It's a Barry White. You're the first, you're the last, my everything. En een goede raad van ons, neem dat van ons aan. Als je een stapje in de wereld zet vanavond, neem een Bob mee.

Oh, lieve luisteraars, wat een mooie tijd hebben wij beleefd op dit soort muziek. Maxim Nightingale, Right Back Where We Started From. Om nog maar te zwijgen van die andere grote hit. Ken je die nog? Ja, werd destijds enorm veel opgedanst, lieve vrienden. Hier is Millie Jackson. My man is a sweet man. Ja. Oh, dankjewel voor het complimentje. Ja,

Ja, dat zijn zo van die platen waar we destijds op vrijdagavond de mensen mee aan het dansen brachten. Deze Millie Jackson en My Man is a Sweet Man. Het is 28 en een halve over 5 uur.

Ja, lieve mensen, dit is wel de extended version die we dus nu op de achtergrond nog horen. Je hoort de MC Faden en Whitesnake. Oh, Whitehead, moet ik zeggen. MC Faden en Whitehead, ain't no stopping us now. En onlangs kwam ik iemand tegen die ook vroeger meermaals luisterde naar Radio Miamico. Met andere woorden, naar Mark Jacobs. En ik weet dat ze er zo'n goede band mee had met Mark Jacobs. Vivian is ook een paar keer naar Playa de Haro zelf geweest. Heeft die mannen daar allemaal in levend lijf ook mogen ontmoeten. Onder andere ook Maurice Bokkenbroek en ook onze collega Ton Schipper. En ik zag haar deze week op een terrasje in Zuidoost-Vlaanderen, in Aalsmeer bepaald. En toen zei ze me, Jos, ik heb je naar dit programma geluisterd. En ik denk, ben je een Nederlander, zei ze tegen mij. Ik zeg, nee, waarom? Oh, je klinkt zo'n beetje op een Nederlands accent. Ja, dat is toch ja, misschien is dat een beetje een beroepsmisvorming van mij. Dat zou kunnen, ja. Dus bij deze de groeten aan Mark Jacobs, aan Bart van Leeuwen, aan Maurice Bokkenbroek, aan die mannen toen, die er toen ook waren, toen Vivian Bogaert in Spanje in Playa de Haro was. We doen de groeten terug, Vivian. De groetjes terug van ons vanwege Jos en Jacqueline. Zometeen de tipper van de week, nieuwe single van Yannick Bovie.

0: Hoe vind je hem? Ik vind hem echt geslaagd hoor. Ja, Yannick Bovie kent u meer van de crooners. Maar deze keer gaat er toch wel echt de commerciële tour op met deze nieuwe single, zeg maar. Faithful Friends. Ja, eigenlijk is Yannick Bovie intussen een collega van ons geworden, want hij is ook een presentator bij Radio BNE. Gastpresentator dan nog wel, ja. Ja, en ik zei zo net dat ik iemand tegenkwam die tegen mij zei: bent u Nederlander?
1: How are we all doing today?
2: Playing nothing but the greatest hits.
0: Nee, ik ben dus geen Nederlander. Misschien een Vlaamse met een Nederlands accent. Ja, dat zou goed kunnen. Dat kunnen we dan ook zeggen van Ton Schipper. Want die is geboren in Nederland. Maar woont al bijna een halve eeuw in Aalst in Oost-Vlaanderen. Ja, zo zie je maar.
2: Playing nothing but the greatest hits.
0: Ja, zo zie je maar, zo zie je maar. De wonderen zijn te veel, die Duits. Ja, Ton Schipper. Ja. Inderdaad, jong. Ook een Vlaamse Nederlander. Zo, lieve vrienden, hier is

0: Kijk eens aan, fijn muziek toch wel van Jesse Green, die goede oude 70s. Ja, die komen toch altijd weer terug op deze vrijdagavond in deze Hit Rider Show. En wie er ook elke week terugkomt is Jacqueline. Hallo Jacqueline.
1: Dag Sjors.
0: Hallo, hoe gaat het erbij?
1: Heel goed.
0: Ja, ik zie dat je je shortje aan hebt. Is het, ja?
1: Ja, ik had het een beetje warm.
0: Ja, was het een beetje warm?
1: Ja.
0: Oh, ja. Kom je straks terug, Jacqueline, in deel 2?
1: Ja, in deel 2 ben ik er terug bij.
0: Oké, tot straks, Jacqueline.
1: Dag.

0: Ja, een grote zeezender toch wel. Je hoorde Matt uit 1975 en de Secrets That You Keep. En ik had het zo net al even over onze collega Bart van Leeuwen. En wij hebben elke week het geluk dat Bart van Leeuwen ook zijn medewerking verleent om de platen voor gehaald te brengen. Hier is Bart. Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Er was een tijd dat ik het totaal niet zag zitten. Ik voelde me eenzaam en alleen, als een grijze toren die verlaten in de zee staat. Maar toen kwam jij in mijn leven. Je geeft me zoveel kracht en energie dat mijn duistere kant onmiddellijk verbleekt. Eigenlijk ben jij het licht aan het einde van die donkere tunnel waar ik zo lang in heb gezeten. En ik hou van dat licht. Zonder kan ik mijn zorgen namelijk maar moeilijk vergeten. Maar er is ook wel een schaduwkant. Ondanks dat mijn liefde voor jou steeds sterker wordt, wordt het gevoel dat ik erbij heb ook een beetje vreemder. Langzaam maar zeker verander je mijn complete leven. Je bent niet alleen mijn grote liefde, maar ook mijn ergste vijand. Ik verlies me meer en meer in een verslaving die steeds sterker wordt. En het heeft weinig zin om nog langer te ontkennen dat dit niet meer gezond is. En daarom vergelijk ik je wel eens met een roos. Een prachtige rode roos met van die verraderlijke doorns eronder, die je laten bloeden als je even niet oplet. Maar als die roos in bloei staat en ik hou mijn neus erboven, dan voel ik een last van me afvallen. Mijn ogen worden steeds groter en ik kan het leven weer aan. Voor even schijnt er dan weer licht in de grijze kamer van mijn hoofd. Op die momenten voelt het net alsof ik ben gekust door een roos.

zweeft dromen. Oh, gezellig toch. Lekker, lekker. Zo'n plaat op deze vrijdagavond. Gezongen door Siel. Je hoorde Kiss from a Rose. En deze week de plaat en zijn verhaal.

0: Een plaat die, als ik me niet vergis, eind jaren 90 ook nog eens gecoverd werd door een Nederlandse band, de Hermes House Band. Ja, jongen, die plaat is toch al meerdere keren gecoverd geweest. Je hoorde de originele versie nog wel op deze vrijdag, 28 augustus 2026. Gloria Gaynor en I Will Survive.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: doesn't mean that's all you've been doing.
1: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Pro-leider Klaver waarschuwt D66, VVD en CDA dat zij een crisissituatie hebben gecreëerd rond de begrotingsbesprekingen. Hij eist dat de bezuiniging van meer dan 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage leveren. De concept miljoenennota moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Natuurminister Jamie van Essen van D66 verwacht dat de stikstofplannen van het kabinet ook helpen bij het halen van de doelen uit de Europese natuurherstelverordening. Hij diende al een conceptplan in bij de Europese Commissie, maar de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet verwerkt. Voor natuur in steden zijn de benodigde maatregelen nog onduidelijk. Na aanleiding van het overlijden van de 89-jarige Noorse koning Harald kondigt de Zweedse koning Carl Gustaf een rouwperiode af. De nationale rouw geldt van vrijdag tot en met zaterdag en op de uitvaarddag. Vlaggen op Zweedse koninklijke paleis en gebouwen hangen die dagen half stok. Officiële afspraken van de Zweedse koninklijke familie komen te vervallen. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws.
1: Is Radio Emmeloord op DAB+.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: eind jaren 80. The Whispers and the Beat Goes On. Ja, zeg dat wel, tot 7 uur vanavond zijn we er nog met de 238ste Hitriders op vrijdag. Bent u er nu pas bij gekomen? Ja, sorry hoor, u heeft al een uurtje gemist dan, maar er komt nog wel heel wat goeds op jullie af hoor. Zometeen komen we ook even stil te staan op het feit dat Dolly Parton deze week is komen te overlijden. En daar gaan we ook eens even een beetje aandacht aan schenken. Ook vorige week waren we ook iets vergeten toen we hadden gezegd, we gaan het ontstaan van de New Beat even in het licht zetten met op de voorgrond dan nog wel de Belgische New Beat muziek. Maar dat is allemaal voor straks nog.
1: Vrijdag.
0: Neem dat van ons aan, het is vrijdag 28 augustus, zei ik net.
2: Daar is die weer.
3: Ik was er al bang voor.
4: Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte.
5: Jules van Bos.
6: You're listening to the best radio station.

Dat kunnen we jullie wel geven, maar ligt dat jammer genoeg minder goed. Je kan ons alleen beluisteren via jouw radiostation, zeg maar. En je kan het ook doen via het wereldwijde internet, via het wereldwijde web, ook via DAB+, en ook een groot deel in Nederland. Op de AM 747 zijn we te beluisteren met deze Hit Riders op vrijdag. De 238ste vandaag al. Ken je dit nog? 1981. You never know, it is high class.

zei ik nu zo net High Glass. Nee, het is High Gloss. Ja, sorry ervoor. 1981, een grote hit toch wel voor deze band. You never know, je zal het nooit weten. Vorige week hadden we het over het ontstaan van de New Beat in België. En we hadden de mensen die goed opgelet hebben, die hebben het waarschijnlijk wel gezien. Op onze Facebookpagina hadden wij zoiets gezet van een top 10 van de Belgische New Beat die ontstaan is in Aalst in Zuidoost-Vlaanderen. En daarbij is er dus ook Jo Bogaert. Die kent u onder andere van Technotronic. Pump Up The Jam zal u beter in de oren klinken misschien, maar ik geef een voorkeur aan deze. Hier is

0: Ja, en ik vermoed dat er nu op dit eigenste ogenblik een heleboel mensen aan het luisteren zijn in de buurt van Aalst, Zuidoost-Vlaanderen. En die weten het ongetwijfeld. Jo Bogaert was de man achter deze Technotronic. Er werd enorm veel goede newbeat muziek gemaakt eind jaren 80.
1: Hit Riders. Only the best music on Friday.
2: Je praat groot, je speelt het hard.

0: lekker, lekker, lekker, lekker nieuwe plaat van Hunter Neefs, zoon van Louis. Maar je moet ook weten dat de zoon van Hunter Neefs ook in de voetsporen treedt van Hunter, want hij is namelijk ook actief bezig met muziek. Je hoorde Hunter Neefs en zijn nieuwe single Bluff, Bluff.
1: Buenos días, bienvenidos en el programa de Jos van den Bos.
2: Zonder twijfel, de beste muziek, de meeste hits.
0: Het is vrijdagavond, even over 6 uur.

wat hebben die mannen toch wel geweldig lekker goede muziek gemaakt. The Night You Murdered Love. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, Jos? Ik zou het niet weten, hoor. 1987 zaten we hier met EBC. The Night You Murdered Love. Ja, het is nog een drukke show, zo blijkt. Want er is ook nog de keuzeplaat van de luisteraars. De Jukebox Klassieker moet er nog aankomen. Jacqueline moet er nog aankomen. En we moeten ook nog eens even terugkomen op het overlijden van Dolly Parton van deze week. Maar vooraleer we al dat goeds nog brengen, gaan we toch nog eens heel even met jullie terug in de tijd.

Ja, en ik hoor je nu al denken, hapert er nu iets aan mijn radio? Nee hoor, er hapert zeker niks aan jouw radio. Nee, dit plaat is van 1967, dus 59 jaar terug voor deze Wilson Pickett. Voilà, kijk, probleem is opgelost. Nog één plaat gaan en dan is de keuzeplaat van de luister.

0: Ja, hier zijn we dan met het verdikt, zeg maar, de keuzeplaat van de luisteraars. Deze week ook terug drie laureaten online sinds dinsdag namiddag op onze Facebookpagina van Hit Riders. En ik veronderstel dat jullie dat allemaal gezien hebben, want jullie hebben terug massaal gestemd, waarvoor dank trouwens. Ik kijk eens even wat er op het lijstje stond. Cliff Richard en The Shadows met Dancing Shoes. Een nummer uit 1963 en dat was goed voor 30% van de mensen die gestemd hebben daarop. Of dat voldoende is, dat betwijfel ik. Als ik dan kijk op het tweede schavotje stond van McCoy, de Soul Cha Cha Cha. 16% ligt blijkbaar niet zo in de smaak van de luisteraars. Dus dat is zeker alvast al niet genoeg om als tweede ook aan bod te komen. Jammer toch wel. Kim Wilde, ja, die gaat lopen duidelijk met de pluimen. Ook al heeft zij geen pluimen op haar hoofd, zij krijgt toch van jullie 53% van jullie stemmen. Dus Kim Wilde, Kids in America uit 1981 is deze week.
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

Onze luisteraars zijn duidelijk deze geweldige klassieker nog niet vergeten. Kim ligt goed in de markt. Kim Wilde, 1981. Je hoorde de Kids in America goed voor 53% van jullie stemmen. En wie stond er op de tweede plaats deze week? Cliff Richard en The Shadows, Dancing Shoes, een nummer uit 1963. En ik kijk eens even wie daar allemaal op gestemd heeft. Ik ga een paar mensen hun naam vermelden, zodat... ja, want het zijn er eigenlijk echt te veel om allemaal op te noemen. Dus Cliff Richard kreeg 30% van de stemmen. En er werd gestemd op Cliff Richard door onder andere Lut Voet, Julien van de Spiegel. Frida Kammer stemde ook op Cliff Richard. En dat heet ook Rita de Wambersie. Annick Germans, Annie Impus, Anja Verrijken, Hannibal Hector, René van Wijk en nog zoveel andere mensen. Dus dat betekent dat deze week het nummer van... moet ik even kijken op mijn lijstje... Van McCoy, ja, eruit valt. Jammer genoeg toch wel. Soundcheck zal voor volgende week zijn. Maar we moeten ook nog de plaat draaien die er vorige week uitviel. En die komt straks aan bod. Maar nu eerst nog de plaat die vandaag als tweede in het rijtje verscheen. Hier is niemand minder dan Cliff Richard en The Shadows en Dancing Shoes.

Ja, een nummer dat intussen ook al toch wel eventjes kijken. 63 jaar oud is, ja. Komt uit 1963, hoorde Cliff Richard and the Shadows en Put on Your Dancing Shoes. En nu moet ik eens even daar op dat knoppetje kunnen drukken. Ja, voilà, kijk. Het staat toch al ver uit mijn weg. Ik ga dus even moeten korter bijplaatsen, want het is af en toe een beetje moeilijk toch wel. Hier zijn de Cornels.

Heerlijke plaat toch wel, die Cornels. 74, 75, het was een grote hit. Wekenlang in de hoogste positie gestaan in de Nederlandse en in de Vlaamse hitlijsten, zeg maar. Ja, en deze week moesten we het overlijden vernemen van Dolly Parton. Is komen te gaan op 80-jarige leeftijd. En Dolly Parton heeft toch wel heel wat betekend voor ons, voor alle mensen die iets te maken hebben met de muziek. We zijn er eigenlijk een beetje mee grootgebracht met die grote hit, weet je wel, Jolien en zo meer. Maar Enya, die heeft speciaal een plaat gemaakt.

0: waarschijnlijk nog wel van die grootrit Orinoco Flow in de jaren 80. Prachtige stem geeft deze dame toch wel. Het nummer heet Goodbye Dolly. Het staat op de social media en het is intussen al duizenden keren bekeken geweest. Ja, intussen is Jacqueline binnengewipt en ja, we gaan en ja, klein beetje verontschuldigd ons u daarvoor moeten onderbreken, want we hebben eigenlijk te weinig tijd, te weinig ruimte nog, te weinig zendtijd. Anders moeten we aan onze collega vragen of we nog een uurtje kunnen doorgaan.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Ja, en intussen is Jacqueline in de studio binnengewipt. Zeg het eens, Jacqueline. Het is 7 voor 7 uur. Het is uitzonderlijk laat dat je vandaag aanwezig bent.
1: Ja, Zos, inderdaad.
0: Vertel het eens,
1: Jacqueline. Later dan verwacht.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat komt allemaal door die drukke show. Het wordt altijd steeds maar drukker om drukker om drukker. Dus achterin moeten we nog een uurtje bijvragen misschien, wie weet. Vertel eens, Jacqueline, wat staat er op tafel voor vanavond?
1: Ja, dus ik maak vanavond lekkere gebakken rozemarijnpatatjes klaar. Met een lekker fijnkostslaatje. Met kalkoenbrochetjes. En als dessert een lekkere crème de brûlée. Dat maak ik klaar.
0: Oh, kijk eens aan. Zo, dat is het. Bedankt, Jacqueline. Ik ga het kort moeten houden. Onze verontschuldigingen daarvoor. Maar volgende week trek ik wel wat meer tijd uit voor jou. Is het goed zo, Jacqueline?
1: Ja, dat is uw verraden, hè, Jos?
0: Ja, dankjewel, Jacqueline.
1: Tot volgende week. Dag.
0: Fijne avond nog.
1: Dag.
0: Tot volgende week, Jacqueline. Dag, doei.

Volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending. En hopelijk krijgen we dan wat meer tijd, wat meer ruimte om ons ding te doen wat we allemaal moeten doen. Deze plaat had je nog te goed van ons. Tot volgende week, dag.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 6 Limburgers, 2 mannen en 4 vrouwen uit onder andere Nut, Geleen en Heerle blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en illegale medicijnen via de websites powercaps.nl en powercaps.vip. De politie vraagt mensen met gezondheidsklachten na aankoop zich te melden voor het onderzoek. Servisch president Aleksandar Vučić heeft het VN-tribunaal, dat ex-generaal Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde, bekritiseerd als onbeschaafd. Mladić overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen. Vučić ontving geen informatie over het lichaam en wil Mladić een waardige begrafenis geven in Servië. Het hof weigerde Mladić eerder vrij te laten omdat zijn gezondheidstoestand stabiel was. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof en raakte een derde drone het spoeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: titel van het nummer dat je net hoorde begon niet als literaire vondst aan een schrijftafel. Tekstschrijver Keith Reed hoorde op een feestje een man tegen een vrouw zeggen: "You've gone a wider shade of pale." Hij vond de zin zo mooi dat hij hem als vertrekpunt gebruikte. Reed schreef aanvankelijk 4 lange coupletten, terwijl de bekende opname er maar 2 heeft. Een extra couplet dook soms op tijdens concerten. Een en ander werd al vroeg geschrapt en producer Danny Cordell wilde de plaat bovendien op de gebruikelijke singlelengte houden. De Bach-associatie die bij veel mensen ontstond na het nummer blijkt geen verzinsel. Gary Brooker, die namens Procol Harum hier speelt, erkende dat zijn akkoordidee even langs Bach's air uit de orkestsuite nummer 3 loopt, voordat hij een andere kant op gaat. Hij zei tegelijk dat het niet om een bewust plan ging om klassieke muziek met rock te vermengen. Bach zat volgens hem gewoon in hem. Het nummer werd door de BBC uitgeroepen tot het meest gedraaide nummer op openbare plaatsen in de afgelopen 75 jaar. En nu hoorde je hem hier bij de voordeur van de Number One Show. Fijn dat je luisterde naar de mooiste nummer 1 hits uit de afgelopen 60 jaar. En nu gaan we letterlijk en figuurlijk terug in de tijd. Hier is Yves Berendsen uit 2024.
1: Elke dag

was al een novelty plaat toen Shaking Stevens hem opnam. Het nummer werd namelijk in 1956 geschreven door pianist-arrangeur Bob Hutch Davy en tekstschrijver Marvin Moore en verscheen toen voor het eerst in een opname van DJ en zanger Jim Lowe met de High Fives. Shaky's versie uit 1981 is dus geen eigen compositie, maar een bewust gekozen rock'n'roll revival. Het vreemde, vrolijk hakkende pianogeluid dat zo bij het nummer past, komt uit de originele productie. Davy speelde zelf piano, verzachtte hamertjes van zijn piano van punaises en versnelde vervolgens de bandopname. Een vroege vorm van studiotrucage, puur om een bijna mechanisch honky-tonk effect te krijgen. De tekst is eigenlijk een mini-thriller in popvorm. Iemand staat 's nachts voor een afgesloten deur, hoort piano en gelach en gluurt door het sleutelgat en probeert binnen te komen met een vermoedelijke toegangscode. Joe, send me. Maar dat levert alleen maar gelach op en hij komt niet binnen.

Dit is de Number One Show met een terugblik op nieuws uit augustus 1965. Singapore scheidt zich af van Maleisië. Slechts 2 jaar eerder, in 1963, was Singapore enthousiast toegetreden tot de Maleisische Federatie. Maar de Unie was onstabiel vanwege wantrouwen en ideologische meningsverschillen. De leiders waren het oneens over financiën, politiek en rassenbeleid. Singapore was destijds nog arm, maar onder leiding van Lee Kuan Yew zou het zich in enkele decennia tot een van de meest welvarende naties ter wereld ontwikkelen. Met overigens ook een van de drukste havens ter wereld. De lancering van de Gemini 5 vindt plaats. Deze ruimtevlucht van bijna 8 dagen. Met deze ruimtevlucht van bijna 8 dagen breken de Verenigde Staten voor het eerste duurrecord voor bemande ruimtevluchten. De oprichting van de Stichting tot Uitzenden van Reclame, later genoemd de STER, Stichting Etenreclame, vindt plaats. Het is de exploitatiemaatschappij van de publieke zenders voor reclame. Help, een muzikale komedie van de Beatles in de hoofdrol, gaat in de VS in première. En dit was het nieuws van augustus 1965. Nu naar een hit uit die maand. En een...

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Kroatië heeft een primeur te pakken. Sinds kort kunnen mensen daar via de Uber-app een zelfrijdende taxi boeken. En het is het eerste land in Europa waar deze dienst verkrijgbaar is. Het gaat om een samenwerking met het Chinese bedrijf Pony AI. Dat plannen heeft om hun robottaxis in meerdere Europese steden te laten rijden. Voorlopig zit er nog wel een persoon achter het stuur. Volgens het bedrijf Veurne, een lokale start-up die verantwoordelijk is voor de uitvoering, is dit een vorm van monitoring als onderdeel van de introductieperiode. Deze kan dan ingrijpen mocht er toch iets niet goed gaan, is de reactie. In Amerika zijn al op meerdere plekken zelfrijdende taxis van Tesla en Waymo. Maar Europese steden zijn vaak wat ingewikkelder dan Amerikaanse. En volgens de Kroatische media gaat het om 10 robotaxis die in een gebied van zo'n 90 vierkante kilometer kunnen rijden. Dat is een gebied zo groot ongeveer als de gemeente Utrecht. Onlangs maakte Pony AI bekend een deal te hebben met Uber voor 2000 voertuigen in Europa. Stap voor stap zal bekendgemaakt worden welke 4 steden na Zagreb zullen volgen.

Genia.net, het Europese genealogieplatform met 5 miljoen leden, heeft de gratis app Hier et Aujourd'hui uitgebracht. De app geeft toegang tot een database met meer dan 1 miljoen gelokaliseerde historische prentbriefkaarten uit meer dan 200 landen, waarvan een groot deel uit Frankrijk. De kern van de app is simpel maar effectief. Gebruikers kunnen historische prentbriefkaarten uit Nice, Annecy, Colmar, Honfleur en andere Franse steden vergelijken met hoe dezelfde locaties er vandaag de dag uitzien. En daarna kun je zelf een nieuwe foto maken van dezelfde locatie en die toevoegen aan de database van Genia.net. Reizigers kunnen op zoek gaan naar de exacte plek waar een historische kaart is gemaakt en proberen de foto opnieuw te maken. Voor meer informatie ga naar geneanet.org.

In de zomer van 1973 scoorde Jim Croce zijn eerste nummer 1 hit. Maar wie was die foute Leroy Brown eigenlijk? Leroy Brown heeft namelijk echt bestaan. Maar het is niet de bomlange vechtersbaas uit Chicago zoals hij zingt in het lied. Toen Jim Croce oud genoeg was om in dienst te gaan ter tijde van de Vietnamoorlog, was de zanger op zijn zacht gezegd niet enthousiast over die taak. Met een slimme truc om de oproep voor dienst voor te zijn, meldt hij zich aan bij de Nationale Garde en daardoor hoefde hij niet naar Vietnam. In zijn dienst bij die Nationale Garde ontmoette hij een andere dienstmaat. Deze jonge man verdween van de basis om later als deserteur opgepakt te worden. Toen hij zijn loonstrookje kwam halen. En niet de slimste actie dus. En dat was de echte Leroy Brown. Tragisch genoeg zou Croce zelf op 20 september 1973, 10 weken na dit succes, overlijden in een vliegtuigcrash. Dankjewel voor het luisteren. Dit was editie nummer 286 van de Number One Show.

0: is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 6 Limburgers, 2 mannen en 4 vrouwen uit onder andere Nut, Geleen en Heerlen blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en illegale medicijnen via de websites powercaps.nl en powercaps.vip. De politie vraagt mensen met gezondheidsklachten na aankoop zich te melden voor het onderzoek. Servisch president Aleksandar Vučić heeft het VN-tribunaal dat ex-generaal Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde bekritiseerd als onbeschaafd. Mladić overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen. Vučić ontving geen informatie over het lichaam en wil Mladić een waardige begrafenis geven in Servië. Het hof weigerde Mladić eerder vrij te laten omdat zijn gezondheidstoestand stabiel was. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof en raakte een derde drone het spoeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Your radio is on.
3: Is everybody ready? This-

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij de Country Corner. Een speciale Country Corner. Want waarschijnlijk heeft u het afgelopen week zeker meegekregen dat op 80-jarige leeftijd Dolly Parton is overleden afgelopen dinsdag. In Amerika gingen alle vlaggen half stok. Deze grootheid, die had kanker onder haar leden. Ja, ze is niet zo lang ziek geweest, maar ze kon het niet volhouden. En is ze dus afgelopen dinsdag komen te overlijden. En wij zouden de Country Corner niet zijn om daar natuurlijk 2 uur lang aandacht te besteden aan Dolly Parton vandaag. Deze dame heeft zoveel muziek gemaakt. Zoveel meegemaakt ook. En dat gaan we u allemaal vertellen in deze 2 uur lang durende special over Dolly Parton.

Vandaag een speciale country corner. En dat allemaal voor Dolly Parton, die afgelopen dinsdag overlad aan kanker. En ze is 80 jaar geworden. Ze groeide op. Overigens in een arme familie. Op een tabaksboerderij van haar vader. En dat was in Locust Ridge, Tennessee. Op 12-jarige leeftijd verscheen ze als eerste op televisie. En een jaar later met haar eerste album. Zij bracht het uit op Gold Band Records. Een klein lokaal platenlabeltje al daar. En ook trad ze op toen ze 12 was in de Grand Ole Opry. Nou, dan moet je wat weten. Om daar als 12-jarige al op het podium te kunnen staan. Tevens is die Grand Ole Opry toen uitgezonden op de radio. De dag nadat zij in 1964 haar school had afgerond, vertrok Dolly Parton natuurlijk naar het welbekende Nashville. Op 30 mei trouwde ze met Ringgold, oftewel Georgia, met Carl Dean, die een asfalteringsbedrijf leidde. Hij overlad trouwens een jaartje terug, op 2025. Hij had een paar kinderen samen met haar man Parton. 5 van haar jonge broers en zussen heeft zij opgevoed. Maar zelf hadden ze geen kinderen. Dus Dolly Parton had geen kinderen, maar ze heeft wel haar broers en zussen opgevoed. Dat heeft haar bij neefjes en nichtjes een bijnaam gebracht. En dan heette ze Aunt Granny. Tante Oma. Miley Cyrus, die we met z'n allen natuurlijk wel kennen van de popmuziek, die is haar peetkind. Dus dat was Dolly Parton. Daarom muziek zometeen weer van haar. En dit is wel een hele bekende. We gaan het een beetje om en om doen. Dolly Parton alleen en dan met z'n tweeën. Prachtige duet.

Wel bekend natuurlijk dit nummer van Jolene. U luistert naar de Country Corner van het Emmeloord Noordoostpolder. Mijn naam is Fred van der Meeberg. En wij zijn bezig met een, we kunnen niet anders, een Dolly Parton uitzending daarvan te maken. Deze dame die startte haar carrière dus als zangeres bij een lokale radiostation. En ook bij een lokaal televisiestation in het oosten van Tennessee. Ze verhuisde naar Nashville in de midden jaren 60. En in 1967 trokken haar zangkunsten de aandacht van niemand minder dan Porter Wagoner. En die Porter Wagoner die trad al op de televisie, had zijn eigen televisieshow. En daar kwam Dolly Parton dus terecht. Toen hebben ze hem nog maar liefst 7 jaar lang samen gezeten. En hebben ze heel veel duetalbums opgenomen. Onder andere is dit daar een nummer van. Dolly Parton en Porter Wagoner met een prachtige nummer. Making Plans.

Prachtige muziek van Dolly Parton samen met de Porter Wagoner. Allemaal tijdens die show, de Porter Wagoner Show op de televisie in Amerika. In de jaren, eind jaren 60, waar Dolly Parton dus ook op een gegeven moment mee meedeed. Zij werd door die Porter Wagoner Show werd zij, ja, aardig gezien en aardig populair. En op een gegeven moment werd Dolly Parton, die werd eigenlijk beter dan Porter Wagoner in de show. Dus ze keken wel naar de Porter Wagoner Show, maar eigenlijk voor Dolly Parton. Dus toen besloot Dolly Parton op eigen benen te gaan staan. En ze ging rond 1974 uit de show van Porter Wagoner. En om hem te bedanken bracht ze dit prachtige nummer uit. Wat u eigenlijk allemaal kent van Whitney Houston. Want zij maakte er nog eens een keer een grote hit van. Want het werd eigenlijk gecoverd door Whitney Houston. Hier de enige echte originele die Dolly Parton schreef om Porter Wagoner te bedanken dat zij daar in de show en haar carrière begon. Hier is dus het prachtige I Will Always Love You.

dan de zoon van Merle Haggard. Die heet Ben Haggard. En u hoorde het prachtige duet samen dus met Dolly Parton en Demons. Nou, die Dolly Parton die vergaarde natuurlijk in eind jaren 60 tot jaren 80 zeker de populariteit. Want ze won regelmatig de Country Music Awards. Vooral voor de vrouwelijke country uitvoering van het nummer Here You Come Again. In 1980 won ze haar volgende twee Grammys in de categorie Beste Country Nummer en Beste Vrouwelijke Country Performance. Nou, daar kan ik mij iets bij voorstellen. En u had het net al, ik had het er net al over het nummer Here You Come Again. Ze won daarmee in 1980 met dit prachtig nummer. En dat allemaal hier in de Country Corner van het Emmeloord naar het Oostpolder.

From Here to the Moon and Back. En u hoorde natuurlijk Willie Nelson. From here samen dus met Dolly Parton. Vandaag dus de Dolly Parton special. En wij kunnen natuurlijk niet achterblijven, want deze dame afgelopen dinsdag is overleden. Op 80-jarige leeftijd. In de midden jaren 70, ja, toen was Dolly Parton heel populair. Ze was een veelgeziende gast bij televisiespecials en ook bij praatprogramma's, want daar kon deze dame wat van. In 1976 kreeg ze haar eigen countryprogramma op televisie met de titel Dolly. Dit programma verdween echter na 1 jaar weer van de buis. Waardoor dat kwam? Geen idee. In 1980 maakte ze haar filmdebuut. Ja, ze kon ook iets meer dan zingen. Ze kon ook nog een beetje actrice spelen. Naast Jane Fonda en Lily Tomlin speelde ze in de film 9 to 5. Wat door haar geschreven werd en gecomponeerd. Leverde haar een Oscar-nominatie op voor de categorie Beste Lied. Verder kreeg ze de Golden Globe-nominatie voor de beste filmactrice in de categorie musical en comedy en de beste nieuwkomer van het jaar in de film Dames. Dus ze won Dolly Parton ook nog wel een actrice. Ja, waarom niet? Maar dan toch dit nummer. Dat bedoel ik. Geschreven en gecombineerd door Dolly Parton. En zo heette dus die film ook. Waar zij in speelde.

Het nummer van haar film 9to5, waar ze zelf dus ook meespeelde. En deze dame die heeft verschillende Grammys in de wacht gesleept. Onder andere in 1987 deed ze een greep naar een prijs die voor trio's of duo's was. En dan bingo voor Dolly Parton, want ze nam het album op trio. En dat deed ze samen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris in 1987. Ze heeft het later nog eens een keer weer gedaan. Toen was het Trio 2 in 2000. En won ze haar 5e Grammy met deze dames. En toen kreeg ze dus een award voor de beste samenwerking country met vocals, met het volgende nummer. En die heb ik voor u opgezocht. After the Gold Rush in het album Trio 2. Dat ze met dus Linda Ronstadt en Emmylou Harris samen zong. Hier is Dolly Parton met weer een Grammy achter haar naam. Maar dit keer samen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Trio dus met After the Gold Rush.

Country Corner. Het uur waarin we country muziek laten klinken.

een van de bekendste nummers van Dolly Parton, de Applejack. Dit is de country corner van het Emmeloord naar Doosbolder met een special over deze dame natuurlijk. We kunnen niet achterblijven. En wist u trouwens wel dat in begin jaren 2000, oftewel in 2007, kwam deze Dolly Parton naar Nederland. Ze gaf een optreden in de IJsselhallen in Zwolle en alle kaarten die waren binnen een dag footsie uitverkocht. Op 19 juni kwam Dolly Parton nog een keer terug in Nederland. In 2008 gaf deze zangeres in het kader van de Backwoods Barbie Tour opnieuw een concert in Nederland. En ditmaal was het in Ahoy Rotterdam. Twee keer dus heeft Dolly Parton Nederland bezocht.

heerlijk nummer van deze dame. The Blue Ridge Mountain Boy. En ik vertelde het al, die Miley Cyrus, die op het ogenblik in de popmuziek het bijzonder goed doet, dat is eigenlijk haar peetkind. Het is eigenlijk haar tante. Die Miley Cyrus die speelde in Hannah Montana. Misschien herkent u dat nog wel uit 2006. En ook Dolly Parton heeft daar een gastrolletje in gespeeld. In de aflevering Good Golly, Miss Dolly. Hannah Montana dus, dat is eigenlijk Miley Cyrus. En die Miley Cyrus die heeft daar weer gereageerd, omdat haar tante dus is komen te overlijden. En ze zegt in een Instagram bericht dat zij het verlies van Dolly Parton heel erg vindt. En ze zegt dat ze een nummer gaat schrijven over haar tante. En ik weet zeker dat tante Dolly het fantastisch gaat vinden als zij een lied gaat schrijven over haar tante. Dus houd het in de gaten. Miley Cyrus gaat dus een lied schrijven over Dolly Parton. En toen Dolly Parton kwam te overlijden afgelopen dinsdag, zat ik een beetje te snuipen op Facebook. Toen denk ik van, iedereen wil daar weer een slaatje uitslaan, hè? Want dan kon je weer t-shirts kopen en petjes en weet ik het allemaal. Overal staat dan weer Dolly Parton op. Ja, iedereen probeert het dan weer geld uit te halen. Trouwens, die Dolly Parton was ook wel zakelijk prima voor elkaar, want mijn

0: als laatste dus het prachtige nummer You Are van Dolly Parton. Het gevoelige You Are. U luistert naar de kant.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 6 Limburgers uit Nut, Geleen en Heerlen blijven...

0: leven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van verkoop van designerdrugs en illegale medicijnen via powercaps.nl en powercaps.vip. De politie roept mensen met gezondheidsklachten na aankoop op zich te melden voor onderzoek. Het kabinet stelt een afstandsnorm in voor windmolens. Minimaal 2 keer de tiphoogte tot huizen. Een molen van 200 meter moet dus 400 meter afstand houden. Ook komen regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De regels gaan voor eind dit jaar naar de Kamer. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat morgen gedeeltelijk open na wekenlange sluiting door droogte. Na proefschuttingen zijn er 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen. Staatssecretaris Erik van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt na zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat de relaties en economische diversificatie van de eilanden versterkt. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten weg en klaart het tijdelijk op, maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio aan.

Luisteraars, welkom bij het tweede uur. We begonnen met een prachtig nummer van Enya. Geen country zangeres, maar wel een heel mooi nummer. Speciaal voor Dolly Parton geschreven. Goodbye, Dolly. En wij gaan luisteren naar een stukje live concert van Dolly Parton. Leek me wel leuk hier in de Country Corner. Deel 2 dus van dit programma. Geniet ervan. Dolly Parton live.

U luistert naar de Country Corner. Het laatste staartje daarvan. Dolly Parton live in de tweede uur. Met daarvoor het prachtige nummer van Enya. Ik bedank u voor het luisteren naar de special over Dolly Parton hier in de Country Corner. Volgende week zijn we er weer met nieuwe country en western muziek. En dan hoop ik ook dat u er weer bent. Tot volgende week.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit en benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Na wekenlange sluiting vanwege droogte en gedaald waterpeil gaat de sluis bij Eefde in Gelderland morgen gedeeltelijk open. Na geslaagde proefschuttingen waarbij 2 schepen naar de IJssel voeren, zijn er vanaf morgen 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen bij Eefde. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kerncentrale.

0: en brandstof. Er raakt een derde drone het sproeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stoomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks de zoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbeteringen beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per

0: Tip. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en

0: Zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Verder meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Verder meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in de Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De koninklijke marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.